0: Eh, kamu ini cuma duduk sini loh nih, papa sangka kita.
1: Oh iya, frek, frek, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah tuh kita, telepon aja.
3: Hei, kamu ini cuma minum, mau makan kopis?
1: Ya, enggak, enggak, enak, kita mau makan nasi. Bikin kita kalau aja, enak. Kafe mie?
0: Dokter,
1: dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter,
0: dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, d